fresco niet. Als het aan was, dan zijn we laat op de beat. Wat er ja, pure. Probeer dan maar mix het beat.

Dat wat ik zocht, dat heb ik nu gevonden. En ik voel mij voortaan voorgoed verbonden. Ze kan in dit agent elegant zijn en dan ook nog plezant zijn. Ze is